0: De grootste prijs voor Spanje plannert op Madrid.
1: Welcome to Spain.
0: Het is die laatste Formule 1-koers voor dit seizoen in Europa. Met als voor allem de allereerste Grand Prix op een fonkelnieuwe strek. Een opregende staatscircuit, de Matring. Wie leidt die nieuwe strek zu Madrid am besten? Wie leidt hier am sichersten? Wie gewinnt die allererste Kurs an der spanischen Hauptstadt?
1: This is the Spanish Grand Prix.
0: Haut von 20 auf 2 Uhr. Live auf RTL 2.